0: Is ik heb er zeker een rol in gedaan, maar zelfs.
1: Call it that came in the mail the knife had no shirt when he was laughing.